Daar zijn altijd nieuwe naweek geweest. Pasgeboren uit hulle bokse, hulle vlerke oopvou en laat spande. Straat af, waar die speedkops wag. Elke mens het die reg om te weet waar sy ID-boekie is. Elke mens het die reg tot dronk te tree.

luces inmensas, son el pain, son el fries, son el irritiert. Want in wie van Rijko het reeds alles gesehen, een loyale verzet. Jij van mij een sigaret, ons het hier geslaagd zonder naam op de kade. Ik vraag jou, met tranen in mijn oor, hoe de fuck moet ons rebelliseren? Is het al ooit uitgesaai op FM, gevatte politicus met ons?